Heeft meneer Vierdmeijer 40 minuten aan op de Southwest Corner, de Snijdorse broadcast. Mail 911 Shinrock incident, Mr. 4 times, fires 15, confirmation at minute 28.